0: vermana, eh? Havachu de jana, eh?
1: Lieve Ari, wees niet bang. De wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht. Maar ze gaan allen dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water, je gaat door het vuur. Daarom, lieve Ari, wees niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog lang.
2: Voyageons de ville en ville, nous butinons de cœur en cœur.
3: Siawa sewa yuki no ue ni, siawa sewa sora no ue ni. Donc ça veut dire donc le bonheur.